Endiga zange zo ziwulira eddoboozi lyange, bw'agamba Omukama. Nze nzimanyi, nazo zingoberera.